Dan kan ik je maar gaan doen, ik wou een lakje in Oosterboot bij Northern Hays. Nu dat ik dat ga, ik doe het nu, maar ik kom mee bij.